0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

Ha ha ha ha ha!

0: mooiste muziek. Radio Groothoutert.
1: De Hartse van de Denderspreek.
0: Groothoutert. Terug van weg geweest.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalderts.

0: is Radio Goot Haalt Het.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Goot Haalt Het.

Had My Love hoorde je bij je voor de wekker wakker. Ik zeg goedemorgen, het is vandaag vrijdag geworden. 17 juli inmiddels alweer 2026. Ja, Jennifer Lopez stond met dit liedje If You Had My Love in 1999 op de allereerste plaats in de hitparade in Europa. Hè. Ja, was het de absolute nummer 1, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vrijdag. Ja, het was al een probleempje hè, als je bij evenementen kwam en zo. Vrouwen konden nooit echt naar de wc. Ja, mannen die kunnen gewoon op elke plek eigenlijk een plasje plegen. En natuurlijk veel urinoirs bij evenementen en zo. Maar ja, voor de vrouwen was het nog wel even een probleem. Maar daar heeft men nu een oplossing voor gevonden. Er komen namelijk meer gratis vrouwenurinoirs en wc's tijdens grote evenementen. Ja, tijdens een aantal grote evenementen deze zomer kunnen vrouwen op meer plekken gratis naar de wc. Ja, bij de vierdaagse feesten, bijvoorbeeld in Nijmegen, komen er voor het eerst vrouwenurinoirs in het centrum. Ook op de Tilburgse kermis wordt het aantal gratis wc's voor vrouwen uitgebreid. Ja, de roze wokkels, zo worden ze ook wel genoemd, dat zijn de vrouwenurinoirs waar drie vrouwen tegelijk gebruik van kunnen maken. Ja, de wc's die komen voor het eerst op een aantal plekken in het centrum van Nijmegen, onder meer bij het Stationsplein. En men heeft ook nog even moeten kijken bij de keuze van de locaties. Daar is onder andere samengewerkt met de Dolomina's in Nijmegen. Ja, locaties die niet te licht zijn en ook niet te donker. En waar je ook niet van bovenaf in kan kijken. Dat is de remedie. Ja, de organisatie zegt we gaan kijken of dames er dit jaar gebruik van maken. Ja, er zijn verder 1050 mannenurinoirs, 700 spoeltoiletten en 21 rolstoeltoegankelijke toiletten beschikbaar. Dat zijn er natuurlijk niet zoveel, hè? 21 rolstoeltoegankelijke toiletten, maar goed. Ja, nou ja, wie gebruik wil maken van een normale wc moet daarvoor betalen.

0: tijdens de vierdaagse feesten. Maar mensen kunnen ook eenmalig €12,50 betalen voor onbeperkte toegang. Dus je kunt een wc-lidmaatschap kun je nemen. Hè? Ja. Ja, en tijdens de Tilburgse kermis, daar zijn de urinoirs ook. Ja, dit jaar wordt het aantal gratis wc's op de grootste kermis van Nederland ook verder uitgebreid. Zo komen er tientallen gratis dicties. Gender-inclusieve dicties, ja, die moet je ook hebben. En meer voorzieningen voor mensen met een beperking. Ja, de publieke ruimte is pas echt publiek natuurlijk, wanneer iedereen zonder schaamte zijn plasje kan plegen. Hè? Ja, ook komt er een zogeheten Changing Places Unit. Ja, het is wat. Dat is een extra grote verzorgingsruimte met specialistische hulpmiddelen voor kinderen en volwassenen die dan niet zelfstandig naar het toilet kunnen. Ja, die komt er dit jaar nog niet in Nijmegen, omdat de organisatie dat niet op tijd heeft rondgekregen. Maar dat kan dus wel op de Tilburgse kermis, hè? Ja. Goed, nou, veel meer plasmogelijkheden, hè? Want ja, je moet af en toe je plasje kwijt, hè?
1: Dit volgende liedje is herkenbaar voor mannen en educatief voor vrouwen. Met mijn half ontblote lid gespannen, rustend in mijn hand, sta ik in het café te mikken boven het urinoir. Maar er gebeurt voorlopig niets, want er kwam net weer iemand binnen. Dat maakt het ontspannen van mijn sluitspier veel te zwaar. En bij hem lukt het dus wel.

later. Maar omdat hij naast me staat, voel ik me toch wel wat bespied. En ik wil echt graag plassen, maar het lukt me niet. Zijn blik gaat langzaam naar opzij en hij maakt even oogcontact. En daarna kijkt hij over het tussenschot omlaag. Dit gebeurt dus echt, hè, mensen?

Of het niet genoeg is, het wil je niet echt lukken, hè, vandaag. En hij schudt uit en door de middelpunt vliepende kracht. Verlaat de laatste urine zijn schacht en komt onder andere op mijn kraag. En diep van binnen voel ik zo'n intens verdriet. Want ik wil echt heel graag plassen, maar het lukt me niet. Er komen steeds maar mensen binnen, dus dat is lastig concentreren op dat luie lichaamsdeel hier in mijn hand.

0: ben ik alleen, dus ik denk nu zou het moeten lukken. Maar de deur die zwaait weer open en alreeds staat er die gast weer van het begin. Hij zegt, hey, ben je hier alweer? En ik zeg, nee, ben hier nog steeds. Hij doet weer naast me zijn behoefte, wenst me schamperend succes en zegt, ik zie je straks wel weer als ik weer moet. En ik zou onverricht ter zake naar de bar terug kunnen keren, maar op de een of andere manier voelt dat niet goed. Het is potverdikkie, bijna sluitingstijd en nog steeds lukt het me niet. En ik wou zo graag plassen voor het einde van dit lied, maar het lukte niet.
1: Dankjewel.
2: De early bird van de radio is Erik van Vliet.

1. René Vroger in de back-to-back classic die je voorbij hoorde komen bij Voor de Wekker Wakker. Ja, we kijken even naar het nieuws vandaag, want er is weer veel gebeurd. Of er gaat weer het een en ander gebeuren. Ja, FNV gaat in de eerste twee weken van september acties voeren. De voorzitter Spekman die kondigt verschillende acties aan bij de overheid, in de havens en in de ziekenhuizen. Ook wil de vakbond FNV het treinverkeer 24 uur lang stil gaan leggen. Ja, begin september zal er dus een 24-uur staking op het spoor plaatsvinden. Dat heeft Spekman donderdag aangekondigd bij Goedenavond Nederland. Ja, op 24 juni lag het treinverkeer al 4 uur stil vanwege een staking. Maar de aangekondigde acties voor september zullen een aanzienlijk grotere impact hebben, zo zegt de vakbond. Ja, de FNV die strijdt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ook zal er gestaakt worden bij de overheid, de havens, de ziekenhuizen en de verzorgingshuizen. Ja, en vooral bij de verzorgingshuizen gaat het dan niet om stakingen, maar wel om andere acties. Ja, volgens de FNV staakt niemand voor zijn plezier, maar het kabinet luistert en beweegt niet, zo zegt hij. Ja, en een exacte datum voor de spoorstaking is er nog niet bepaald. Dus ja, maar het gaat wel gebeuren. Dus hou er rekening mee. Ja, in het noorden was het al te merken. De warmte wordt langzaam verdreven. Vooral dit weekend wordt het een stuk minder warm. Toch valt er de komende tijd maar heel weinig regen. Dus houdt de droogte ook nog aan. Ondanks de lagere temperaturen. Zo wordt het bijvoorbeeld 23 graden in het noorden. Tot 28 graden in het zuiden des lands. En ook richting Zeeuws-Vlaanderen en Duitsland. En aan de kust komt wat meer bewolking, ook wat buitjes. Het is voorlopig gedaan met de hoge temperaturen. Dit weekend en ook volgende week wordt het overdag meestal tussen de 19 en de 23 graden. Met de hoogste temperaturen nog steeds in het zuiden. Hè? Ja, dus het blijft droog en het blijft natuurlijk ook zonnig.

Oasis en You Drove Right Past Me hoorde je voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker op deze vrijdagmorgen. Het is bijna weekend. Ja, we kijken even naar vandaag in het verleden. In 1938, op 17 juli, Douglas Corrigan die stijgt op vanaf een vliegveld in New York. Hij denkt dat hij op weg is naar L.A., maar 28 uur later landt hij op het vliegveld van Dublin in Ierland. Nou, dat is een beetje uit de richting. Ja, Corrigan blijkt een foutje gemaakt te hebben bij het navigeren. Hij had namelijk de verkeerde kant van de kompasnaald gevolgd. Omdat hij weer veilig terug was in Amerika, werd hij als een held ontvangen. Compleet met een tickertape. Parade. Ja, dus het foutje werd toch beloond. En in 1945 op 17 juli de conferentie van Potsdam begint. Tijdens deze conferentie wordt Duitsland verdeeld in 4 bezettingszones. Een Russische, een Amerikaanse, een Franse en een Britse. Ja, en het eerste straalvliegtuig ter wereld maakt zijn eerste vlucht in 1949. En het allereerste jazzfestival wordt gehouden. Het vindt plaats op de tennisbanen bij het Newport Casino en de Amerikaanse stad Newport. Het openingsnummer is Muscat Wamble, gespeeld door Eddie Gondon en zijn band. Ja, in 1954, hè. Ja, dat zijn een beetje de feitjes van vandaag.

0: Ja, een liedje alweer van een jaartje geleden, hè? Anton en een beetje van mij. Ja, ik kreeg een appje binnen van Sjoerd. Hij zegt van, moest luisteren. Jij noemde net dat eerste nummer wat op dat jazzfestival gespeeld werd. Muskrat Ramble van Eddie Gunden. Maar kun je het ook draaien? Want ik vind het wel leuk om weer terug te horen. Nou, is goed. Ja, 06 21 21 32 10. Daar kun je een appje heen sturen, hè? Ja, nou, hier komt hij aan.
1: Of all the songs written in New Orleans, this is probably the most prominently known. It's called the Muskrat Ramble.
0: Juist.
1: I'm sure you're going to like this one also. Here we go. One, two.

0: Eddie Condon und seine.
1: Erik van Vliet, goedemorgen.
2: Ik heb ruimte innemen is een kunst die je moet verstaan. Zeker hier in Amsterdam. Ik woon nu iets van 15 jaar in Amsterdam. Er zijn nog steeds dingen waar ik niet aan kan wennen in Amsterdam. Laden en lossen op de grachten. Huh? Jullie weten. Dan zet je auto, moet je ergens een pakketje afgeven of zo. Auto knipperlichten. Fuck de hele wereld. Ik blokkeer de hele tyfuszooi. Doodnormaal. Ik kan dat niet, want ik ben opgegroeid in Eindhoven. Daar heb je ruimte zat. Daar doet niemand dat. Want dat je kan niet mensen zo benadelen tot in hun ziel. Vanwege, hè, heb ik te veel katholiek schuldgevoel voor. Dus, ja, wat mijn vriendin trouwens ook niet begrijpt. Mijn vriendin komt uit Amsterdam en die snapt ook niet dat het hele... Heeft dat je zo gevormd? Dat je in Eindhoven bent opgegroeid? Niet vragen, alleen al. En mijn vragen of opgroeien in Eindhoven mij heeft gevormd... is een beetje hetzelfde als vragen aan iemand die ooit ontvoerd is geweest... of die 73 dagen in het donker zijn gestrond in die zeecontainer zitten... zijn humeur heeft beïnvloed. Ja, een beetje wel. Eindhoven, nu is het een leuke stad, Eindhoven. Lekker op tijd. Toen ik erop groeide, godsamme, was één grote grijze laagbouwhel. Fucking beton. Eindhoven was de enige plek ooit, volgens mij de enige stad... waar graffiti-artiesten kregen daar gewoon subsidie. Hier, ga maar lekker met je kleurtjes. Die stonden... hartstikke blij. Ik heb dat altijd al willen doen, graffiti. Is dat vet, toch? Met zo'n bus. Dat geluid van die bus vind ik ook zo kicken, toch? Heb ik om zitten oefenen. Dat geluid... Klinkt als een specht die verdrinkt in zijn emmer. Maar het is vet geluid, toch? Wel altijd pas doen, schudden met die bus... als je voor de muur staat, het graffiti, niet onderweg... bij een stoplicht, steek al die blinden over. Dan krijg je gezeik mee, jongen. Nee, nou, in ieder geval, Eindhoven. Oh, zal altijd een speciaal plekje in mijn hart houden. Dat is toch de plek waar ik voor het eerst op grote schaal ben genegeerd. Ik moest dus laatst laden los op de grachten. En toen moest ik eraan. Ik moest eraan geloven. Ik dacht, fuck, dit is normaal hier, Ronald. Je kan dit. Iedereen doet dat hier zo normaal. Dus ik mijn auto op de grachten, zet ik stil. En ik denk van, oké, je kan dit, doodnormaal. Ik was al bijna aan het zweten. En op een gegeven moment druk op de driehoeken knopje, knipperlicht aan. Moment dat ik uitstap, auto achter mij, stopt. Meteen toeteren, meteen agressief, uit het raam. Fucking fucking schelden, middelvinger. Ik ook schelden, fuck off, ben je, 5 minuutjes, fuck you. Hele rare afwisseling tussen informatie en afgunst. Dat even. En ik... zogenaamd relaxed naar die deur. Ding dong, hallo, hey, niks aan de hand hoor. Hier is je pakketje, tante Greet. En die vent bleef schelden en middelvingeren. En ik denk, oh, ik kreeg stress van. Dus op een gegeven moment zag ik verderop zag ik een geparkeerde auto. Zag ik wegrijden. Ik zet mijn auto daar of neer. Ik kan helemaal langs, ben ik er vanaf. Ik zeg, ja, fuck, doe dat, ja, fuck off. En zet mijn auto daar neer, stap weer aan. Hij nog steeds schelden, middelvingeren. Ik ook schelden, middelvinger. Kwam die voorbij rijden. Zijn vrouw op de achterbank ook schelden, middelvinger naar mij. Joh, die bedenwijd, helemaal bevallen. Alleen in Amsterdam is er...
3: Begin de dag met een lach. Erik, goedemorgen.
1: Erik van Vliet, goedemorgen.

Ja, leef het leven helemaal. Live it all. Je hoorde de Lost Frequencies bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag is het eerst vrij zonnig. In de loop van de dag zijn er wat stapelwolkjes. Daar kan een onweersbuitje vallen. Kan, dus ja, we hopen het maar. De grootste kans heeft het Noordoosten op onweer. Van Noord naar Zuid wordt het 23 tot 28 graden. Ja, er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond dan is het overal natuurlijk weer droog. Klaart het ook een tijdje op, waarna de komende nacht de bewolking weer toe gaat nemen bij temperaturen rond de 17 graden. Het wordt in elk geval wat koeler in de nacht, want ja, veel mensen hebben er last van. Die kunnen niet slapen door die hitte. Ja, en morgen dan begint ook weer bewolkt. In de loop van de dag krijgt de zon wat meer ruimte. Het wordt alleen niet warmer in het zuiden. 25 graden en op andere plekken in Nederland zo rond de 20 graden. Hè. Dat merken we natuurlijk ook in Zeeuws-Vlaanderen en een groot gedeelte van Duitsland. Hè. Goed, voor de wekker wakker. Ja, het is vandaag vrijdag. Dat betekent dat het de Elvisdag is, hè?

0: hier is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Muziek. Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: allergrootste hit van Mother Talking. You're my heart, you're my soul. Ken je deze nog? L. Stewart, The Year of the Cat.
1: Dit is een hitkampioen souvenir.

0: Radio Roodhout. Van Mil Radio.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groothaaldert.

0: dit was de Hitkampioen. Productie en presentatie, Erik de Valk. Wij wensen u nog een fijne dag.
1: Volg ons via onze Facebookpagina, Hitkampioen NV.

Mark, dat ze even terug zijn in de show uit de jaren 80. Het heeft vervlogen in ook die mooie jaren 80. Dat gaat veel verder met Galaxy. Bedankt aan mijn voorgangers. Dit is voor jou de Middle of the Road.

0: Vanessa, dankjewel. Upside Down was trouwens het eerste plaatje dat zij ooit zo regelrecht de Nederlandse hitparade inschoot.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Waar zijn die tijden gebleven van die oude tv, dus wat wit tv. Ik heb er wel sprake over, vrienden. Maar ik heb nog zo'n duo met razende populariteit. De Johnny en Rijk Show. Terug naar...
1: Is de middle of the road show.
0: Begin jaren 70.

Overdreven. Johnny en Rijk, die goede oude tijd. Een paar apart, zo werden ze ook wel genoemd. Even later verhuizen ze naar Duitsland om daar een carrière te beginnen. Maar daar een paar shows mislukte dat daar helaas. En dus op handen en voeten maar terugkruipend richting Nederland. Maar het bleef een komiekje. Dit is jouw Middle of the Road Show. Ook te ontvangen via de middengolfkanalen. Er zijn er heel wat in Nederland.

de Detroit Spinners. Waarvan de Spinners wonen de Mile and High. Tuurlijk. Uit de arme gezinnen. Maar muzikaal. En zo wat bijverdienen. Het is aardig leuk, Spinners. En kunnen we I'm Falling in Love. Van de Euregio tot in het noorden van Nederland. Van het noorden van Nederland tot in de bush van Vlaanderen. Maar ook Euregio gericht. Jawel. En Spaans lekker. Kopen? Natuurlijk. Hey, hoe zit het steeds?

0: van en alles loopt hier in en uit. Dat is wel hè?
1: Ja.
0: Gezellig, joh. Hey Arnold. Geef al die mensen even een lekkere bak koffie. Ik ben een beetje een slagroom, hè. Lekker zoet is niet lelijk.
1: Niet waar?
0: Zoiets. Jan Middelhoff, de Roadshow.

Unchained Melody. Wat gebeld. Wat aangebeld. Aangebeld. Leon. Hallo. Kom uit die kelder. Ja, daar ben ik weer. Doe die deur eens even open. Open die deur. Ach, nee hè. Verkeerde deur, Leon. Doe die deur maar weer dicht.

Is het lang geleden? Nee joh, ben je gek? Dat was gisteren, hè? Tuurlijk. In onze beleving was het gewoon gisteren. We gaan de Fortunes en You've Got Your Troubles.

0: Hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Uur na uur muziek.
3: Weer of geen weer, op vrijdag.

Mitchell. Met Chiki Chiquita. Wat het ook mogen betekenen. Ik zal er een Spaans woordenboek moeten bij sleuren, denk ik. Vrienden, welkom. Weer of geen weer vandaag op vrijdag. Mooie dag, zonnige dag. Mooie muziek, fijne informatie. Je zit goed, hoor. We hebben de huishoudtip. We hebben het weerbericht. We hebben onze artiest van de dag. En natuurlijk fijne muziek. Bette Midler. David McWilliams. The Stampeders. Siska Peters. Elvis Presley. Het begint al wat te kriebelen, hè. Ik zou zeggen luisteren, hè. En ook dank dat u bij ons bent. Tweede plaat, de Klaxons. Clap, clap, sound. Dus een nummer uit 2020.

ja, wat een applaus zeg. Elvis Presley met Do the Clam. We gaan 15 jaar terug in de tijd, 17 juli 2011. Op die dag overleed de Nederlandse acteur Johnny Kraaikamp. De man werd 86 jaar.

Heel mooi, prachtig. Bette Midler met The Rose. 13 jaar geleden, het was 17 juli 2013, wordt in Gent het nieuwe stadion, de Gelamco Arena, geopend. Het stadion heeft 76 miljoen euro gekost. In het stadion is ook 44.000 vierkante meter kantoorruimte. En aan het stadion is een parking voor meer dan 1500 wagens. Er kunnen 20.000 supporters een wedstrijd bijwonen.

0: Buster Poindexter met Hit the Road Jack.
1: Onze huishoudtip van vandaag.
2: Citroenen in huis hebben heeft heel wat voordelen. Citroenen gebruiken we vaak in de keuken, maar zijn ook heel handig als huismiddel. Wist je dat je gebruikte citroenen kan herbruiken als schoonmaakmiddel voor je snijplank? Snij je uitgepelde citroen in twee en wrijf ermee over je snijplank. Het zuur neutraliseert de geuren en bacteriën die overblijven op het oppervlak. Wist je ook dat je jouw waterkoker kan ontkalken met uitgeperste citroen? Je hoeft er alleen water bij te doen en je zal zien dat die weer helemaal proper is.
1: Dit was de huishoudtip van de dag.

Suske Peters samen met Ronnie Tober naar de kermis. 30 jaar terug, 17 juli 1996, op die dag stort een Boeing 747 van Transworld Airlines in de Atlantische Oceaan en dat voor de kust van Long Island. Alle 230 inzittenden komen om het leven.

0: De artiest van de dag.
1: Onze artiest van vandaag is Udo Jurgens, artiestennaam van Jurgen Udo Bokkeleman. De man werd geboren in september 1934 en overleed in december 2014, en dat in Zwitserland. Udo Jurgens was een Oostenrijks componist, pianist en zanger. Hij had naast de Oostenrijkse, sinds 2007, ook de Zwitserse nationaliteit. Met ongeveer 100 miljoen verkochte albums was Udo Jurgens een van de succesrijkste entertainers in de Duitsstalige wereld. Zijn actieve carrière overspant bijna 60 jaar. Udo Jurgens' muziek houdt het midden tussen pop en chanson. Jurgens werd in 1966 de eerste Oostenrijkse winnaar van het Eurovisie Songfestival. Twee nummers van hem, Griechiger Wein en Merci, Chérie.

Eens kijken. Vandaag vrijdag 27 graden. Af en toe een wolkje, veel zon natuurlijk. En dan gaan die temperaturen zakken, vrienden. Zaterdag 23, zonnige dag. Zondag 20. Dat zijn er wel wat regenwolken hoor. Maandag 22 met zon. Dinsdag 23 en dan gaan we weer stijgen naar 26 graden en dat is voor woensdag. In Tenerife vandaag 26, in Las Palmas 24, in Malaga 33, Palma de Mallorca 39. Wie biedt meer? In Antalya 37, in Benidorm 30 graden en in Heraklion ook 30. Ik wens jullie alvast een heel prettig weekend. Geniet ervan, hè. Doe wat je graag doet. En wij zijn weer bij elkaar volgende maandag. Bedankt dat u bij ons was. Bij leven en welzijn tot maandag. We gaan eruit met Wim Leijs.

0: Luisteraars, officieel is uw weekend weer begonnen. Hè? Heel bijzondere goede middag. Iets over 12 uur geworden. Het is vrijdag vandaag, moest je het niet weten. Ja. Als je zo gewend bent van iedere dag weer te werken, dan weet je op een eind wel niet meer welke dag dat is. Natuurlijk moet je eventjes naar de lunchweek luisteren. Dan weet je dat natuurlijk ook weer. Oh, hartelijk welkom dus weer een uur lang lunchbreken hier op jouw fantastische radiostation deze zomerse dagen. Want we hebben nog steeds de zomer in onze kriebel in de buiken natuurlijk. Ja, dat hadden we wel. Ja, dat was natuurlijk muziek van Fischer Z. En dit allemaal met hun Marlies. Zo direct komt eraan Nirvana en Comes As You Are.
1: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.

dat is nummer nummer van de kunst zeggen. Wel, blijf gewoon wie je bent en waar je bent ook natuurlijk. Hè. Ja, dan hebben we al Nirvana. En dan gaan we met hun Come As You Are. Het is vrijdagmiddag, van harte welkom natuurlijk in de lunchbreak. Ja, het weekend start hier. En als je al in vakantie bent, wel geniet ervan, zou ik zeggen. En als je ergens in de zon ligt, wel vergeet je zeker niet om te draaien. Want anders ben je zo aangebakken als een hamburger, als het ware. Hier is What's Fun and the Right Side One.

Inderdaad, hè. Story van de Playboy als een soort reclameboodschap voor deze plaats van Nancy Sinatra als onvredelijkheid en dit allemaal met haar. These boots are made for walking. In de Playboy stond ze alleen maar met de laarzen aan. Ja, inderdaad wel. Hier zijn de mannen van de Cornels en 74-75. Goedemiddag, smakelijk eten als je aan tafel zit. Lunchen tot 1 uur op je radio.

0: natuurlijk zagen we het net, dat is het vrijdagse liedje. I Saw the Sign. Ace of Base hier in de lunchbreak. En gezellig is erbij, ben natuurlijk op jouw fantastische radiostation met muziek vanaf de branding van de Noordzee. Ace of Base en dit al met zijn I Saw the Sign. Hier is Don Patridge. En dit al met zijn Rosie, Rosie, Rosie.
1: Rosie.

Inderdaad, een nummer die moeilijk in een laadje past. Hè? Inderdaad wel. Leunt nu meer naar de rock of leunt nu meer naar de jazz? In ieder geval, het was een mooi nummer van Gino Vanelli natuurlijk. En People Got The Move. Ja, als je een move hebt wel, dan mag je hem altijd laten tonen natuurlijk. Hè. Inderdaad, je bent altijd welkom hier in de Zomerse Show op je radio. En dat is natuurlijk de lunchbreak tot 1 uur. Straks hebben we nog iets te zeggen over de Dolly Dots. Maar eerst nog eventjes tijd voor de Bananarama's. En Robert De Niro is waiting for them. Ja. Tot zo voor het geestelijke nieuws hier op de show op de radio.

0: van de dag naar de mooiste radio, Groot Haltert.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Zo inderdaad, het lunchbreak, breaking news van toen. Het is vrijdag, het weekend staat voor de deur. Of de vakantie, die is al begonnen, denk ik. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Op 2 oktober 1988 heeft de meidengroep de Dolly Dots een afscheidsconcert in een Amsterdamse discotheek. Hun grootste hit, Love Me Just A Little Bit More, Totally Hooked On You, wordt geboycott door Avro's Top Op, omdat het populaire Nederlandse tv-programma het nummer niet als eerste mag uitzenden. Het gebrek aan overexposure duwt het meteen naar een eerste plaats in de hitparade van de top 40. Hier is de Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
0: de hit-up van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
2: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

Oh ja, inderdaad, het wordt een hele grote hit. Onthoud wat ik gezegd heb. Ja, en dan komt er tussen, ja, heel hoog in de hitparades. Muziek van Alex Warren natuurlijk en Fever Dream hier in de lunchbreak. Van harte welkom in deel 2. Ja. En we zijn alweer de laatste werkdag van de week natuurlijk. Het is vrijdag en je voelt het dat het weekend in de lucht hangt natuurlijk. Met de muziek die je hier hoort op jouw fantastische radiostation. 24 uur per dag, 7 dagen per week. En daarvan mag ik een uurtje hier lekker over de middag muziek draaien. Hier is Chris Rea en I Can Hear Your Heartbeat. Kom maar eventjes lekker dicht bij de radio.

dames en heren nog een gezellig race geboekt hebben naar het zuiden van Frankrijk. Wel, daar gaan we zich heel veel horen voorbij komen natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. Mannen van Soulfly Dynamic en dan met zijn mamazel Lynette. Helemaal opnieuw uitgebracht in een heel nieuw jasje. Ja, inderdaad wel. En ik wilde hem eens eventjes meegeven natuurlijk aan jullie. Want ik heb hem daar ook veel gehoord natuurlijk.

0: Voor zover het natuurlijk wel muziek draaien dat je graag hoort, natuurlijk daar in Frankrijk.
1: De spreek LP van de week.
0: Onze LP van de week al heel de week, Ramon van het Groenewoud. Hier is hij met Maria, Maria, Maria.

En wat u mag wel zeggen, onze Ramon van het Groene Woud. En dit allemaal met zijn Maria. Maria, ik hou van jou, voor jou sta ik uren in de kou. Hoef je niet te doen, het is zomer. Op je radio. En dat allemaal hier in de lunchbreak. Iedere dag weer opnieuw tussen 12 en 1. Dan eet iedereen. Over het algemeen dan toch, hè? Of anders ben je aan het brunchen. En daarna wel of nog aan het aperitieven. Dat kan natuurlijk ook als je in vakantie bent. Volgende week weer een hele nieuwe artiest natuurlijk hier in de lunchbreak. Als artiest van de week. Hier is Champagne en Rock'n'Roll Star.

Een rondje champagne voor iedereen die aan het luisteren is natuurlijk naar de Lunchbreak hier deze vrijdagmiddag. Champagne dus en rock'n'roll star, superstar. Zo direct ook nog de toetjesplaat natuurlijk, hè, maar ik heb nog eventjes een lange versie van Robert Plant hier klaarstaan. Een hele mooie. Luister mee en geef er mee.

0: ook lekker even achterover leunen op een vrijdag. Dat moet kunnen natuurlijk, hè, met Robert Plant en dit allemaal met zijn Big Log. Inderdaad, zo is de titel van de plaat natuurlijk. Goed, als ik zo even op de klok kijk, dan is het tijd geworden om onze toetjesplaat te draaien. Wat mij betreft graag tot, tot zondag. Zondag ben ik er weer met een nieuwe lunchbreak natuurlijk. En dan weer voor de hele week lang natuurlijk. Met alles erop en eraan. Helemaal gratis voor jou op jouw fantastisch radiostation. Tot zondag of anders tot maandag. Bye bye.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag. Hier is hij, Die Barge. And the rhythm is gonna get you. Ja, zeker weten. Maak er een mooie weekend van. Bye bye.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Nederlandstalige Tour.
3: Op de Nederlandstalige Tour met Dirk van Morem.
4: Voor elk moment waarop je mij hebt blij gemaakt. Voor elk verdriet waarvan je mij hebt vrijgemaakt. Voor elke keer dat jij bij mij vertrouwen zat.

Inderdaad, inderdaad. Zeg ik jou dank, belijdenis uit 1960 vandaan, vrienden luisteraars. Dat was Will Ferdy aan de start van deze nieuwe op de Nederlandstalige Tour hier op jouw favoriet radiostation. Verder met Rob de Nijs en Naomi uit 2002. Van harte welkom, hè.

De Sadelstonerie nummer 2 draaiden we. Er is ook een nummer 1 uit 1970. Dat waren ze, The Strangers. En hier is Maan. Niks is heilig.

dat met Manuela danst. En het is eigenlijk een coverversie van BZN's nummertje Come On and Dance. Gold. Ook alweer zo'n cover, hè? Hier is Gary Hager.

0: via internet. Wees van harte welkom bij Grote Geavond.
1: De Nederlandstalige Tour met Dirk van Morenum.

inderdaad. Na regen komt altijd zonneschijn. Het orkest Herman Limbinghoff uit vervlogen tijd. Ik heb het hier opgezocht, er staat geen jaar bij. Maar we kennen hem vast en zeker nog van zijn hitje De Karavaan. En Anja Jelles, die vraagt zich af of... Is everybody happy?

probeert je te beluisteren. Deze uit 1970, een vergeten pareltje. Je vindt het ook op het album Vergeten Pareltjes, volume 6 uit 2003. Je hoorde Ronnie Temmer met Mamzelle. Jeroen van der Boom komt eraan, een wereld. Je krijgt de radio-editie natuurlijk, hè. Welkom in de show op de Nederlandstalige Tour. Op jouw favoriet radiostation.

Een nummertje dat je vindt op een album als De Dag van Toen, het beste van 2002. Mama's jasje en het tij zal keren. Een nummertje dat zo'n drietal weken in die Vlaamse hitsparade heeft geprijkt. Hè? Hier is Sabine Tiels, hou je morgen nog van mij? Jazeker.

nummertje uit het jaar 1991. Een nummer dat je ook vindt op zijn album Samen. Dat was hem, André Hazes. En hij had het over de zomer. Hier is Margriet Hermans. Laissez rouler le bon temps.

Inderdaad, dat was in 1980. Ik weet niet hoe andere gidsen van hem waren vrijgezel. Liefde is als een sigaret en waarom fluister ik je naam nog? Je hoorde niemand minder dan Benny Neyman. De man overleed op 7 februari 2008 op 56-jarige leeftijd. Hè? Hier zijn de Romeo's. En we gaan ermee naar het strand.

Dit was het op de Nederlandstalige Tour hier op jouw favoriet radiostation. Ik krijg van mij nog deze. Aurelie en de laatste. Graag tot volgende week.

Ken je die naam nog? En Love Train. 1972. Ja, we durven ze te draaien hoor, die hele oude. En ik heb deze dame ook nog, Miss Montreal. Die woont hier om het hoekje van de Dekker Radio Studio.

Mooi hoor, Miss Montreal. Ik zei het al, ze woont hier om het hoekje van de Dekkerradio studio. Nou, ik moet je zeggen, ik kom er heel af en toe wel eens tegen. Ja. En het is een hartstikke goede zangeres, vind ik. Ken je deze jongens nog? Redbone!

0: spelen. Ze konden ze zeker wel heel goed. Deze mannen waren uit Amerika afkomstig en waren echte Indianen. Redbone noemden ze zich, niet voor niks natuurlijk. Maggie, Dekker Radio. Music
1: Radio. Met de muziek van de jaren 80.
0: 1987. Dan weet je het precies. Johnny Hates Jazz. Daar heeft hij niks mee, Johnny. Met jazz bedoel ik.

0: Wat een kabaal, hè, met Jurk.
1: Maar vond hem leuk.
0: Niemand. Nou, ik vond het wel leuk, hoor, Jurk. Maar trek geen jurk aan. Zo iemand ben ik niet. Echt niet. Hold on to love. Dat doen we samen met John Anderson.

John Anderson en zijn groep Yes, die staat hier niet bij vermeld, maar die deden wel mee. En Hold On To Love was uit 1988. Dekker Radio gaat verder met deze. Hoor. We gaan naar Zuid-Amerika. Met Gilberto Gil. Als ik het goed uitspreek, denk het wel hoor. En het nummer heet Palco.

Volgens mij is het een heel vrolijk volkje, de Brazilianen. Dit is er een van, Gilberto Gil en Palco. Moet een beetje opschieten, Dekker. Oh ja, dat moet ik doen. Yasha uit Nederland. Met een nummer van een paar maandjes terug. Help, uitroepteken heet het.

0: Knal, boom, uit. En we gaan schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie.

0: Hoort het in Dekker Radio.
1: Dat is elke keer weer een verrassing. Drie achter elkaar, direct na het half uur. En we gaan eventjes de tijd vullen. Tot die tijd. En dan kom ik zo weer bij je terug.

Centraal Station, waar zijn liefje blijft. American Gypsy had het erover in 1975 al. Misschien had de trein wel een pechgeval onderweg of zo. Ik weet het niet hoor. Sorry. Oh, dit is een pettige dame hoor. Bel Perez. Ik zeg niet dat je Perez moet bellen.

0: it's great to hold. If you drink enough, it'll make you feel real bold. Buy me beer.
1: Leuk, hè? Buy me a beer. Dat lijkt me wel wat. Ik krijg er dorst van, zeggen wij dat idee. Charlie Adams met een nummer uit 2024. Dus nog niet eens zo'n hele oude. Het gaat gewoon door in Amerika, hoor, die country. En Huub Hangop, die is ook nog steeds bezig.

0: knal, boom, uit.
1: Zomerradio.
0: Nou zeg. Het was trouwens een oud gegeven, het autootje is. Ook nog door een heel ander gezelschap. Die zal ik eens opzoeken trouwens. Gedaan. Ook een grappige uitvoering. We gaan verder met de muziek. Niet kletsen, Dekker. Nee, we hebben Robbie Neville voor... Nee, hoe heet hij nou? Robbie Neville voor je.

0: Mooi, hè?
1: Nena. 99 luftballons, 99 luchtballonnetjes. Niet 100, nee. 1983 hit van me. Zeg, hey. Ik ga gewoon door, kan ons het geven.

En zo drijven ze het beeld uit. De Floaters met Float On. Wat een leuke hit uit 1977. Zo, nou is die hier ondergegaan waarschijnlijk. Dekker Radio gaat met een Nederlandstalige verder. Vind je dat goed? Deze namelijk. Dat toontje lager natuurlijk.

0: was ooit de eerste langspeelplaat die ik heb aangeschaft. Deze van Cheap Trick. Dat was I Want You To Want Me.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

In een schot in de roos, met andere woorden, het was de eerste grote hit in de rij van zoveel. Het was de Robert Cray Band met Right Next Door. Blijf hangen, zometeen muziek van Dan Hartman, maar eerst naar Nederland met de

jaren op de teller staan, maar het blijft goed dan ook nog een van die betere dansbare platen uit het verleden. Dan Hartman met Relight My Fire. En ons lichtje gaat aan richting Madonna.

ze waren altijd met z'n drieën en het waren drie zusjes, maar ondertussen is ook al eentje heen gegaan. Het waren de Pointer Sisters met I'm So Excited en dat zijn we over de nieuwe van Miles.

Voor sfeer en gezelligheid altijd een dikke 10 als je deze mensen op de radio hoort. Dat waren nog even de Romantics. What I Like About You. Wel, ik heb er woorden voor tekort, maar dit is alvast...

Je moet het meerdere malen hebben beluisterd en dan kan je zeggen, wauw, dit is een fantastische plaat. Het spreekt aan. Het was Bruno Mars met Whiskey Doll en het is Snowy White. So, yeah.

0: En kijk, we zijn vandaag in een heel romantische bui. En jij mag het ook geweten hebben. Dat was Snowy White en the Bird of Paradise.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

de grote fans van Else Moyen die weten dat zij vroeger deel uitmaakte van deze formatie Yazoo. En daarmee is ze trouwens ook populair geworden. Het was Don't Go, loop nog niet weg, want dit is Harry Styles.

0: woorden aan vuil te maken. Je weet dat het gaat scoren in de hitparades. Harry Styles, dat was Dance No More. Op naar de top van het uur met Calvin Harris.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Uur na uur muziek.
1: De nooit vervelende hits.
3: Bart Motard.

0: Het verhaal van het muziekduo Suzanne en Freek spreekt enorm tot de verbeelding. Het tweetal vindt elkaar op de middelbare school, waar tijdens de muziekles de liefde voor muziek uitmondt in liefde voor elkaar. Muziek is een hobby die steeds meer tijd in beslag neemt en vanuit hun basis in de Achterhoek groeit. Welkom in een nieuwe aflevering van de Nooit Verveel Nits.
1: Muzikale gezelligheid voor jong en oud. Bart Lottaar.

David en Howard Bellamy waren een Amerikaans country duo. En ze waren eigenlijk razend populair in Amerika en in de Benelux. Eigenlijk wel bekend om twee grote radio's. Waaronder If I Said You Have a Beautiful Body. Daar gaan we niet over uitweiden, daar heeft hij wel gelijk in. En in 1975, wat u net kon beluisteren, geweest de nummer 1 voor de Bellamy Brothers. Staat daarvoor I'll Let Your Love Flow. En voor de mensen die beweren dat in de jaren 90 niet zo goede muziek werd gemaakt, die hebben het toch bij het verkeerde eind hoor. Wij passeren even langs de kelder van 1993. Dit wordt Duran Duran, An Ordinary World.

0: vervelende hits. Bart Mottaar. Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De hartslag van de industrie.
2: Geweest.
3: Dit zijn de nooit vervelende hits.

0: Eind jaren 90 lag de wereld toch wel een heel klein beetje aan zijn voeten, hoor. Scoorde de ene groot hit na de andere en voerde de hitparade aan in begin 2000 met 7 Days. Een aanstekelijk nummer van niemand minder dan Craig David. Onderweg, muziek van Take That.
1: Muzikaal genieten. Wow. Met Bart Motaar.

deze band om pot te zeggen in 1985. En in 1986 hadden ze een tijd van een hit. Hadden we voor niemand minder dan de Britse formatie Cut & Crew en I Just Die In Your Arms Tonight. En we hebben even de handrem opgetrokken en waren natuurlijk ook niet, want we gaan een dijk van een hit draaien. Een gewezen nummer 1 hit dat maandenlang op de nummer 1 positie stond in de hitparade. We hebben het over Emilia en Big Big World.

Woman in Love is de eerste nummer 1 hit in Groot-Brittannië voor Barbara Streisand. Zoals meerdere songs op het album Guilty werd Woman in Love geschreven. Wist u dat eigenlijk wel? Door leden van de Bee Gees. We namen jouw muzikaal mee terug in de tijd met Barbara Streisand, exact uit 1980. En dit hier is Katy Perry.

De tijdloze classics sijpelen uit je radiotoestel. Wat heeft deze persoonlijkheid ons nog prachtige muziek nagelaten? Een van de leukste klassiekers aller tijden. We namen jou mee terug naar 1984 met Prince en hadden daarvoor Purple Rain. Dit waren ze weer, de Nooit Vervelend Dit voor deze week. Mijn naam was Bart Motaar en zeg je natuurlijk heel graag gedaan. En tot volgende week.

En je hoort ze één voor één voorbij komen hier op jouw Hit Radio Station. Oh ja, we mogen het niet vergeten. Bedankt aan de voorgaande collega's hier. Al een ganse dag door. Gezellige, lekkere muziek geweest, jongens, toch wel? Wat moet de mens nog meer hebben, toch? Al die grote hits die hier de revue gepasseerd zijn vandaag al. En al die grote hits die er nog aankomen, zeg maar, ja. Ja, wij gaan er ook voor zorgen dat we de komende twee uur hitgevoelige muziek brengen, toch wel? Zomerse geluiden.

er is terug een tipper van de week deze week. Even kijken wie dat is. Oh, nu lees ik mijn papiertje, sorry hoor. Oh, ik heb terug, ja. Kijk, dat is Mark Floor. Ja, ik kende hem eigenlijk niet hoor. Nee, het is een Nederlander. Mark Floor. Hoe zeg je het? Hoe spreek je het uit? Mark Floor, zullen we dan maar zeggen. En hij zingt een duo met Snelle. Die ken je waarschijnlijk wel. En een parkje en een biertje en wat vrienden is voor die mannen genoeg om er een hit mee te maken, zeg wel. En dat is deze week onze tipper van de week. Verder is er ook de Jukebox Klassieker, de keuzeplaat van de luisteraars. Er komen een verzoekplaat of twee voorbij. En het wordt een en al gezelligheid tot 7 uur vanavond.

0: heerlijke zeezender Radio Muziek. Zo noemen wij het toch wel. 1973. De OG's. En de Love Train. Ja, die is vertrokken tot 7 uur vanavond. En ik vind het hier tamelijk warm in de studio. Het is hier binnen om en bij de 24 graden. En ik keek even naar buiten. Buiten is het momenteel nog altijd 29 graden Celsius. Jongen. Komende dagen geeft me wel een klein beetje minder warm, maar toch nog altijd mooi zomerweer. En eigenlijk is het misschien beter zo dat we rond de 25 graden zitten.
1: Dit is Hit Riders. Elke vrijdag van 5 tot 7. Alleen de oude hits hoor je hier. Hit music and more.
0: Ja, ook vanavond weer tot 7 uur. Alleen de geweldige grote hits. Geweldige goede muziek. Ook al zeggen we het zelf. Hier is Prince.

Lennart is hier er ook al een paar jaar niet meer bij is eigenlijk, ja. Niet meer onder ons is, laten we het zo stellen, ja. Prince and the Revolution. Toffe zong uit die goede 80's toch wel.

0: Ja, en waar blijft die Jacqueline? Ik krijg stilletjes aan dorst, hoor. Jacqueline, Jacqueline, waar ben je?
1: De beste hits.
2: De beste hits.
0: Oh, ik heb zo'n goede trek in een biertje. Oh, zo'n lekker biertje. Zou ik nu niet afslaan, toch? Nee. Maar ja, ik moet wel zorgen dat ik nuchter blijf, maar dat is geen probleem, hoor. Want één glaasje bier krijg je me nog niet achterover, hoor. Nee. Dit is orkest van Amenoe, voor Zin de Torque.

0: wat een gezellig nummer nog wel. 1981 voor Orkest van Maneuvers in the Dark. Een Dollarbox, it's a long, long way. Ja, het is een lange weg. Maar voor Jacqueline is het niet zo'n lange weg, want zij is intussen hier in de studio beland en ze heeft mij een lekker biertje meegebracht, waar ik zo naar verlangde. Hallo Jacqueline, zeg eens wat.
1: Goedemiddag Jos.
0: Goedemiddag Jacqueline. Hoe gaat het ermee? Kan je een beetje verwarmen?
1: Ja, het is al warm geweest. Hè. Maar volgende week geven ze een beetje minder weer en daar ben ik wel blij om.
0: Ja, wie zou er niet om blij om zijn? Een beetje minder warm en ook een beetje minder bla bla bla. Een beetje meer muziek.

Ja, ik weet niet heel precies van welk jaar het al de plaat komt. Ik ben het even kwijt. Misschien kunnen er mensen mij helpen thuis. Kunnen jullie een chatberichtje sturen en laat ons gerust weten via chat van welk jaar deze plaat. Julie Julie is van Bert Gerenke. Het is wel een toffe plaat als je weet dat we ook in de maand juli zijn.

mooie plaat toch wel. Deze van Chris de Bruyne. Je suis caca de sababa. Het is een Vlaams artiest. Ja, uit welk land, als je het mocht graag weten.

0: lekkere plaat, jongens, jongens. Ik weet niet waar jullie nu aan het luisteren zijn. Zijn jullie nu aan het luisteren in België of in Nederland? Of wie weet waar, misschien in Spanje? Of zijn jullie met verlof ergens de Balearen? Frankrijk? Ja, wie weet. Griekenland is ook erg in trek deze zomer. Laat het ons gerust eens weten via een chatberichtje via onze Facebookpagina van Hitriders. Waar luisteren jullie naar ons en hebben jullie ook gestemd voor de keuzeplaat van de luisteraars? Want die komt er straks aan in het tweede deel, dat is rond 6:30. En ja, ik zie Brigitte Bardot en Serge Gainsbourg, ja, die liggen goed in de markt, zo blijkt. Bellamy Brothers moet het onderdoen tegen over Corinne Hermes. Maar ja, daarover straks meer. Nu is het tijd voor onze tipper van de week. En daarvoor kozen we, zoals ik zo net al zei, voor Mark Floor en Snelle. En zij hebben genoeg aan een parkje, een biertje en een beetje vrienden.
1: Jos van den Bos.

0: heerlijk onze tipper deze week. Je hoorde Mark Floor en Snelle. Een duo met z'n twee dus. Twee kaaskoppen, twee Nederlanders, twee Hollanders. Ja, we moeten zien wat we zeggen. En je hoorde Parkje, Biertje en een paar vrienden. Meer moet een mens toch niet hebben, is het niet, Jos? Ja, ik ben ook al tevreden als ik een biertje heb op vrijdagavond hier in de studio. En daarvoor heeft Jacqueline gezorgd. Zij komt straks nog aan bod in tweede deel met wat eten we vandaag.
1: How are we doing today?
2: Playing nothing but the greatest hits.
3: Are you kidding me?
4: My radio. More music now.
5: There's a place I have found in the shade.
0: Straks komt ook nog Bart van Leeuwen langs met de plaat en zijn verhaal. Rond 17:45 is dat. En dan is er ook nog de keuzeplaat van de luisteraars.
2: The greatest hits.
0: Only the biggest hits here on Friday. You're listening to His Riders with Jos.

0: Ja, en als ik deze plaat hoor, dan moet ik altijd denken aan het schip van Radio Mi Amigo en Radio Caroline. The Ship on the Ocean, ja, daar zaten we toen toch wel mee. De Mi Amigo zeezenders, ja. Je hoorde Hughes Corporation en Rock the Boat. Ik kijk eens even op de klok, lieve mensen. Het is 21 en een halve minuut voor 6 uur. Ja, wat gaat de tijd hier snel op vrijdag. 17 juli 2026 en het jaar schuift maar op.
1: Hey, luister gezellig mee met Jos van de Mos.
0: Tot 7 uur zijn we er weer. En hier zijn

0: lekkere plaat toch wel uit die goede 80's. Je hoorde de Eagles. Flying High is op deze vrijdag namiddag, vrijdagavond, 17 juli 2026. Hier bij jouw hitradio, hitstation. Via FM, internet, DAB+, en AM747.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Hallo, mag ik zo vrij zijn om me even aan je voor te stellen? Ik ben een man van naam en faam en ik loop al heel wat jaren mee. Sterker nog, ik was er al toen Jezus zich opofferde voor de gehele mensheid. En ik was het die ervoor zorgde dat Pontius Pilatus zijn handen kon wassen in onschuld. In Sint-Petersburg was ik ook van de partij en maakte daar de weg vrij voor een revolutie. De tsaar en zijn gevolg zijn door mij persoonlijk afgeslacht. En door mijn schuld bleef zijn dochter, grootvorstin Anastasia, eenzaam achter. Ik leidde de blitzkrieg naar een overwinning en stond als een trotse generaal in een slagveld vol rottende lijken. Ook de 100-jarige oorlog tussen Engeland en Frankrijk was me een groot genoegen. Koningen en koninginnen vlogen elkaar in de haren met hel en verdoemenis. En ze hielden het volk in hun greep. De kreet "Wie vermoordde Kennedy" is trouwens ook door mij bedacht. Met in mijn achterhoofd de gedachte dat hij in eerste instantie zichzelf de das om heeft gedaan. En ik stuitte de opmars van de Britse troubadours richting Bombay. Het is toch algemeen bekend dat ieder mens eigenlijk een crimineel is, of niet soms? Zelfs mensen die zich keurig aan de wet houden. Ook alle zondaars zullen immers worden geheiligd. Slechte mensen komen er altijd weer genadig vanaf. Maar nu heb ik eigenlijk wel genoeg over mezelf verteld. Dus mochten we elkaar ooit tegenkomen, blijf dan beleefd tegen me, zoals je dat vroeger hebt geleerd. Als je dat namelijk niet doet, heb ik geen andere keus dan je te beroven van je ziel. Zeg eens eerlijk, kun je na dit verhaal een beetje hoogte van me krijgen? Of heb je zelfs al een idee wie ik precies ben?

0: Het nummer dateert uit de beginperiode van de succesvolle Rolling Stones, 1968. Als ik het goed voor heb nog. Sympathy for the Devil, dat zijn zo van die plaatsen waar je tijd moet vooruittrekken in je show. Anders kom je er niet. Nee. Je moet ze degelijk weten in te plannen. En dat doen wij elke vrijdag met Bart van Leeuwen om rond 17:45 eigenlijk. Maar kijk eens aan, intussen zijn we 17:06. Een hele hap uit onze show eigenlijk wel. Een hap die er mag zijn toch wel. The Rolling Stones en Sympathy for the Devil. Deze week de plaat en zijn verhaal.
1: The station with the
2: best music.
1: Best music.
3: I love the music.
4: Best music.
0: De ene grote hit na de andere, zeg maar, op deze vrijdag. 17 juni vandaag. En we gaan de kaskrakers echt uit de kast vandaag, hoor. Ja. We doen ons best om het beste van het beste te brengen. Hier is Robert Plant. Ken je die fantastische hit nog? Hier is Big Love. Ik zou zeggen, geniet ervan. Ik maak graag afspraak na 6:00. Dan zijn we er weer voor het tweede deel. Tot strakjes. Dag.

0: Welkom in de tweede deel, Hit Riders, op deze vrijdag, de 17e juli. En liep er zo net iets verkeerd, ik weet het niet. Het kan goed zijn dat ik even de verkeerde knop ingedrukt had om de voorbeluistering aan te zetten. Maar ja, laten we ons hopen dat dat niet zo was. En mocht dat toch zo geweest zijn, onze excuses.
1: Hallo!

0: in het tweede deel. Dus rond kwart voor zeven zal dat zijn ongeveer, denk ik. Want er is ook nog de keuzeplaat van de luisteraars. En ik keek even net op onze Facebookpagina. Die van Hitriders en ook die van Jos van den Bos. En ik moet eerlijk toegeven, jullie hebben weer massaal aan de stemmen gestreken, zeg maar. Lekker is dat. Waarvoor dank. Geweldig dat jullie dat allemaal voor ons willen doen, trouwens, ja. Zo weten wij welke plaat jullie voorkeur krijgt eigenlijk.
1: Buenos días, bienvenidos en el programa de Jos van den Bos.

zo'n goede 20 jaar druk voor deze Huus Meeuwis en Vakant. Ik tel tot 3, want ja, verder dan dat raakten wij toen nog niet. Het is intussen wel 20 jaar geleden. Nu kan hij al tellen tot 6, heb ik mij laten wijsmaken. Ja, een mens leert altijd bij, net als wij. Hier zijn de Mavericks.

Ja, en zij moesten een paar maanden terug nog afstand nemen van hun frontman, hun leadzanger eigenlijk wel. Een groot verlies voor de groep en ja, toch proberen ze nog altijd door te gaan. Dus iemand vervangt hen intussen. The Mavericks, back in your arms.

0: Ja, uit ons eigen Vlaanderen, zeg maar. Christophe. Onlangs nog verjaardag gevierd van 50 jaar. Ik geloof nog in mijn dromen. Uiteraard, Christophe is nog jong genoeg om erin te geloven. En jij kijkt enorm op naar Wil Tura.
1: Dit is Hit Muziek met Jos van den Bos. Hits, tips en gouden ouwe.

0: en deze week was het de Vlaamse feestdag, 11 juli in België. En toen was er een radiostation die de Vlaamse 40 uitbracht. En dit stond op nummer 1. Wiltura en ik ben zo eenzaam zonder jou.
1: Jukebox Klassieker. Jukebox Klassieker. Jukebox Klassieker. Yes, sir, play.

Jukebox Klassiek deze week. Charlie and Company zongen het uit hun boze, zeg maar, in 1976. Shame, shame, shame, shame on you. En als ik die plaat hoor, ik heb het al meerdere malen verteld, dan moet ik altijd denken aan een groot rat op een grote voor, op een groot kermis. En daar zit ik dan zo in en onder mij of boven mij in het volgende hokje, zeg maar, zit er dan een blonde dame met een knalrode jurk. Zit maar een sigaar te roken, jongens. Weet je nog wel over welke stem we het hebben eigenlijk nu? Ja, denk eens even terug aan een programma dat gedraaid werd in de jaren 80, eind jaren 80.

0: Bosch.
1: Ja, mijn fantasie slaat weer op hol. Excuseert u mij ervoor. Het is 4 minuutjes voor 7:30.

0: geweldige plaat nog wel van Ricky Corden, 1972. Hamburg. En je hoorde de Engelse versie, want er bestaan ook nog andere versies. Ja, en als je dit hoort, ja, dan weet je hoe laat het is. Het is bijna 6:30 klokslag, zeg maar. En hier zijn we dan met het verdict van de keuzeplaat van de luisteraars. Er stond sinds dinsdag terug via onze Facebookpagina Git Riders 3 laureaten online. 3 favorieten, zeg maar, waar jullie konden op stemmen. En dat hebben jullie dus ook massaal gedaan. Waarvoor dank trouwens weer. Ik kijk eens even op het lijstje. De eerste die aan bod kwam was Brigitte Bardot en Serge Gainsbourg. Ik kijk eens even hoeveel mensen daarop gestemd hebben. Oh, leuk toch wel. 59% van onze luisteraars stemden op deze Brigitte Bardot en Serge Gainsbourg. Allemaal warmbloedige mensen, moet ik zeggen toch wel. Tweede in het rijtje was een nummer van de Bellamy Brothers. Sending Sheets, minder gekend toch wel. Maar toch wel een grote Mi Amigo-hit geweest in 1976. Aangezien het ook een Mi Amigo-hit-tip geweest was. Ik kijk eens even. 18% van de luisteraars stemden op deze Bellamy Brothers. Dat is natuurlijk niet slecht. Maar als je dan ook kijkt, derde in het lijstje stond Corinne Germes, Si La Vie uit een cadeau. Ja, ik vermoed dat dat ergens uit het Eurovisie Songfestival komt, als ik niet mis ben. En het dateert uit 1983. En erop stemden 22% van onze luisteraars. Maar dat wil dus niet zeggen dat Serge Gainsbourg van de troon kan geduwd worden. Want zij kregen maar eventjes liefst 59% van jullie stemmen. En zijn daarmee dus ook.
1: Dit is deze week de keuzeplaats van de luisteraars.

Brigitte Bardot en Serge Gainsbourg. Deze week de plaat met de meeste voorkeurstemmen. 59% was het zeker, als ik me niet vergis. Ja. Oh, massaal op gestemd of wel. En hoe was het schouwspel op de radio intussen? Ja, ik hoop dat dat alles daar nog goed verloopt in de huiskamer. Ja. Kijk eens even, Corinne Hermans kreeg ook 22%.

geweldige plaat. ...1983 voor Corin Hermes. C'est la vie, het is een cadeau. Ja, het is inderdaad een cadeau dat je krijgt. En je moet je leven meenemen terwijl je leeft... ...want je leeft maar één keer, neemt dat van ons af. Ja, dat wisten ook Zo Marnik, Rita Lawaard, Peter Nijndam... Peter Nijdam beter, Annick Hermans, Martin Boelpap en Raf...

die neemt precies een valse start, die plaat. Dan gaan we dat eens even oplossen en gaan we dat eens opnieuw opstarten. Kijk, misschien lukt het deze keer beter. Laat ons hopen, in ieder geval. Ja, het is een hete zomer voor iedereen. Dat zingt ook Kid Rock. All summer long. Tot 7 uur nog de grootste gids in deze 232ste.

0: plaat die er altijd goed in gaat met deze temperaturen, zeg maar. Deze hete zomer van 2026. Want zo kunnen we hem toch omschrijven nu. De droogte is zich aan het manifesteren, zeg maar. Er is tekort aan regenwater. Dus je mag je wagen niet meer wassen nu. Nee. En zo weinig mogelijk water verspillen. Geen zwembaden opvullen en zo meer, ja. Allemaal zaken die je moet in acht houden, zodat we morgen ook nog regenwater hebben. Je hoort dat Kid Rock en All Summer Long. Ja, en er is er eentje jarig geweest deze week.
1: Dit is de jarige van vandaag. Onze
0: jarige. Stef Bos is deze week jarig geweest. Gij mocht 65 kaarsjes uitblazen.

0: deze week dus 65 jaar jong geworden, deze Stef Bos. Woont al een paar jaar in Kaapstad. Is gisteren ook getrouwd eigenlijk met een dame van die contraien. Stef Bos, bij deze gefeliciteerd met je 65ste verjaardag. En dan is het uw tijd geworden voor dit.
1: Mogen wij even uw aandacht vragen voor Jacqueline Segers en haar rubriek Wat eten we vandaag?

0: Ondertussen hebben we Jacqueline hier over de vloer gekregen, zeg maar, in de studio. Hartelijk welkom, Jacqueline, voor de tweede maal vandaag in deze 232e show van Hitwriters op vrijdag. Vertel eens, wat eten we vandaag, Jacqueline?
1: Goedenavond, Jos.
0: Goedenavond, Jacqueline. Heb jij iets ter voorbereiding, wat we deze avond of morgen eventueel op ons bord krijgen? Zeg het maar, hoor.
1: Ja, dus voor vanavond ga ik lekkere frietjes klaarmaken met mosselen van Prins en Dingemans.
0: Oh. En, ja, je moet opletten met de reclame maken, ja, natuurlijk. Ja, ja, Jacqueline, mosselen die van... dat hebben we niet gehoord. Ja.
1: En
0: zeg
1: als
0: maar
1: dessert heb ik, omdat het nog altijd warm is, een lekker verse fruitslaatje voorzien.
0: Ja, oh, het ziet er lekker uit. Zeg, Jacqueline, ik heb in de kalender eens even gesnuffeld en ik zie in de vooruitzichten, volgende week dinsdag zijn we 21 juli. Wat betekent dat? Dus nationale feestdag in België en Vlaanderen. En heb jij plannen, Jacqueline?
1: Ja, ik heb zeker en vast plannen. Ik ga met mijn ex-collega's van mijn vorig werk, ga ik met ons mannen allemaal bij. Dus gaan we lekker naar de Gentse feesten, hè?
0: Ja. En is er daar iets te beleven of zo? Ja,
1: ja, het is daar kermis en ja, de kraampjes en ja, zo.
0: Ja, ja, Gentse feesten, dat zijn ook veel optredens, veronderstel ik, Jacqueline.
1: Ja, ja. En ja, de salsa bar, ja, daar ga ik graag naartoe.
0: Ja, Gentse feesten zijn ook enorm gekend bij de Nederlanders, want elk jaar komen er ook veel Nederlanders op af op die Gentse feesten. Heb jij een idee of een enig zicht hoe lang die eigenlijk duren, de Gentse feesten, weet je dat?
1: Ja, dus vrijdag 17
0: juli.
1: Ja, beginnen de Gentse
0: vandaag
1: feesten.
0: Vandaag dus eigenlijk, vandaag.
1: Dus vandaag, ja, nee, dus vanavond, ja, beginnen ze. Ja. En ze eindigen op zondag 26 juli.
0: Oh, kijk
1: eens aan. Dus 10 dagen.
0: 10 dagen Gentse feesten, dus dat wordt feesten, Jacqueline. Ik zou zeggen, bedankt om langs te komen hier in de studio en we verwachten je graag weer volgende week vrijdag. Ga je er dan weer bij zijn?
1: Ja, dan ben ik weer van dienst.
0: Oké, dankjewel, Jacqueline. Bedankt voor het minuutje voor dit weekend.

Intussen is het 9 minuten voor 7 uur en wij draaien People Choice. Eind jaren 70, 1975 moet het voor wat geweest zijn. Do it any way you want it, do it. Als je het wil doen, moet je het nu doen. Je moet het vanavond nog doen. Ja, dat is een goede raad.

0: Boys, do it any way you wanna do it. Ja, en wij hadden hier een klein beetje technische problemen. Waarschijnlijk heeft u er thuis weinig of niks van gemerkt. In de studio hebben wij het wel gemerkt. Maar ja, dat zijn jullie zorgen niet. Ja, do it any way you wanna do it. Ja, wij hebben het ook gedaan op onze manier, zeg maar.
1: This is on Friday. This is Hits Riders.
0: Voorlaatste vocale is deze.

Ja, we moeten vlug hier afscheid nemen. We bedanken jullie voor het luisteren naar deze 232e uitzending. Met vallen en opstaan zijn we erin geslaagd om deze tot een goed einde te brengen. Met een beetje technische problemen, maar daar heeft u waarschijnlijk niks van ondervonden. Zometeen veel pret met de rest van de collega's hier bij jouw hitradiostation. En wij gaan eruit met die geweldige vent die nu terug in de actuele belangstelling staat. En ook trouwens weer in de Vlaamse en Nederlandse hitlijsten met Beat It. Hier is Michael Jackson. De groetjes tot volgende week. Maak er een fijn weekend van. En in België een verlengd weekend met de 21ste juli. De groetjes, tot dan, dag.

Prins draaiden we met een gitaar in de nacht. En we gaan onze collega nog eens aan het woord laten met een van haar leuke songs. Dit is Larissa, Als je naast me staat.

Humperdinck met zijn Spanish Night, It's Over. En we gaan nog eens een van die leuke songs draaien. We kregen even de kikker in de keel, kan gebeuren natuurlijk. Dit is nieuw werk van René Redley.

Lee. Nee, ik laat je nooit meer gaan. En we keren terug naar begin 80er jaren met deze hit van F.R. Davids en Words.

deze persoon eigenlijk maar één echte hit. En dat is deze Words, dus F.R. Davids. José heeft ook een nieuwe single en die heeft het over Laat ze maar praten. En dat allemaal voor jou in ons programma van deze Muziekdoos.

kijken in een Franse chanson. Met een van die mooie liedjes. En de volgende, die kennen we allemaal. Het was een kanjer van een lied voor Wim Soutard. Onlangs werd hij opnieuw uitgebracht door onze collega Yves Segers. Zijn versie van Allemaal.

Josephine, maar we hebben het dit keer niet over Josephine, maar wel over een andere dame met een gigantisch mooi keelgeluid. Dit is Mieke met een van haar leuke meezingers. Ik hou van

Shakira zal daar destijds heel gelukkig zijn mee geweest met deze song speciaal voor haar. Ik heb zoveel te danken aan mijn moeder Wiltura dus. Witte zomerse muziek op jouw radio met deze.

Dolly Parton bracht nog eens een keer haar 9 to 5 in ons programma van de Muziekdoos. En dit is Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. Is dat amore? Haar nieuwe dus.

leuke meezinger van Danny Christian uit zijn populaire, natuurlijk, overzicht van zijn hits door de jaren heen. Want die man heeft door de jaren heen heel al wat opgenomen. En recent brengt hij ook nog regelmatig leuke nieuwe songs uit, deze Danny Christian. We gaan hem nog eens draaien. De eerste single van onze collega en vriend Jeremy Casale. In afwachting van de nieuwe, die we heel gauw mogen verwachten.

Dizzy Smets, dus we draaiden nog eens graag een van zijn oudere hits met Jij Wil Vrij Zijn. En onze sympathieke collega vanuit Nederland heeft ook een gloednieuwe single en die gaan we graag draaien. Hier is Henk Bernaar.

Bernard met zijn nieuwste Ik lach als een clown. En met de volgende gaan we terug naar begin tachtiger jaren. Eurosong voor België. En toen werd dit nummer gestuurd door Emery Star. Ken je hem nog? Samson.

We haalden hem nog eens een keer onder het stof onderuit, deze Samsom van Emily Starr. Een prachtige nieuwe single en hou het maar in de gaten. Dit is wederom een schot in de roos van een artiest met een prachtige stem. Hier is hij, Yves Berendsen, zijn nieuwe.

Het is tijd, misschien is het tijd, bezingt hij met zijn nieuwste single, deze Yves Berendsen dus. Een vrolijke zomerse plaat die je regelmatig gaat horen in onze programma's is. Emery Harris, Mr. Sandman.

is het einde van de wereld niet. Een van zijn mooie songs. Een man die echt prachtige nummers op zijn repertoire staan heeft. En ons veel te vroeg is ontvallen. Het is al 8 jaar geleden, vrienden, van 2019, dat hij onverwachts is overleden. Wat vliegt toch die tijd. Paul Savers. We gaan deze nog eens draaien. Andrew Landers met die mooie Mi Amor.

kennen ze natuurlijk nog wel, hè? Deze Andrew Landers, was het niet dat ze meespeelde in Dallas? Het lijkt hem allemaal van gisteren, maar het is al een hele poos geleden, hoor. Maar ze heeft toch een mooi stemgeluid en ze brengt mooie songs, deze Andrew Landers. En dit, ja, we gaan hem nog eens draaien op veler verzoek. En dat doet mij ook een groot plezier dat mijn recente single ook zo goed bij jullie in de smaak valt. Bedankt, lieve luisteraars, en blijf hem gewoon ook mee beluisteren via Spotify en andere platformen. Dit is hij. We draaien hem speciaal nog eens een keertje voor jullie. Een nummer uit het leven gegrepen, maar oprecht gemeend. Ik hou van het leven. Mijn nieuwe single, Rudolf Stevens.

Vele Vlaamse artiesten hebben wat te danken aan deze meneer Eddie Walli. Destijds had hij een heel populair programma bij onze collega's op Radio 2. Onvergetelijk. En daar gaf Eddie Walli ook de kans aan minder bekende artiesten. En daar was ik destijds ook bij. Dankzij hem werd ik in die periode heel vaak gedraaid. Allee, met dit gezegd zijnde, gaan we nog eens een keer nieuw werk draaien zeker. Dit is hij, de nieuwste voor Andrea Berg.

0: het einde.
1: Ja, ja, als ik maar bij jou ben. Erik Meese, waar is toch die tijd naartoe, zeg? Maar het blijven leuke platen om te blijven draaien. Vrienden, wij gaan wel stilaan afscheid nemen. En dat gaan we doen in leuk gezelschap met deze zomerse single voor 2026 van Bart Kajel. Zot van A, dus. Ik vind het een leuke plaat, dus ik wens jullie nog veel plezier toe met de andere collega's. En heel graag tot bij een volgende Muziekdoos.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothalderd.
1: De Hartsafonde en de Spree. Groothalderd.
0: Terug van weg geweest.

Radio Grootoudert. De mooiste muziek.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Radio Grootouders.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

geweest.